0: FM kogetesiet ne indoi eng bororietab Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak bandab tai eng emenyo, Emo FM.

0: Perietap Kualenjin.
1: Panda age tugul konomin kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.